blij. Die blauw water ligt achter mij, blauw bergen ligt voor mij. Wonder of je weer toe voor die liefde. Binnen mij, hoe kan ik als mijn hart zo schreeuwen? De tube stil blij.

0: bak ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaar. Hé, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaar.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Een bankroof. Paasfeest 1977. In Kreeusdorp word miljoenen gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof. Geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
3: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
4: Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
5: Ladies and gentlemen. Please welcome...
6: Die baas van die plaas.

0: Yo, Stasie.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jo Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat je dans naar die stoof zo sta.

0: diff, diff, diff, diff. En mijn pakken toef, toef, wadi, wadi, toef, toef,
1: binnen aan mij, toef, toef, geef mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Missy.

Al my bene het mooi fris geword van alle gereierij. En my meisie, man, sy het joods geword van alle gevreierij.

0: yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zo staat.

Des die stommers in die lekker province. Des die kijk dan wat de dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Des dag een keer aan de stommer wat losloopt. Niet hij komt die kant, maar hij zijn stik die kant. Die burak moet die stommer pakken blauw.

vinnig in die lijn af. Een vaste schram, dan looi ons die bulle. Net zo spoiler, ja, dan druk ons verhulle. Dis die stomers in die lekker province. Dis die Cape Town, wat vir dag op hoor is. Van Stellenbosch tot waar Springbok groot word. Is dag een keer aan de stomer wat losloopt.

Heb iemand mijn chief gezien? Dus nee, ze is altijd wat ik beleef, maar wat ik het doen? Ja, ik weet ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is echt niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.

Als niemand van jou hoort niet, als niemand van jou weet niet, kan jij toch niks verloren, kan niemand jou vergeten, als niemand jou bemint.

Ik hoef verder zijn George gepost. Dus we kunnen dit een paar dagen nemen om er mee uit te komen. Ik beter mijn chirurgische hands kunnen krijgen. Waar is het nou weer? Zo, ja. Nu kan ik u verder met de scare opsnijden. Lieve genade. Is het te pak foto's? Oh. Niet zomaar zulke foto's, nie. Nee. Foto's met de hartseer story. Dat gaan zeer maken. Jij beter in die pad kom van Roy. Maar waar is je begin? Begin waar je gut feel, zei je moet.

0: Die spelers in Die Bankroof is
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.

Was jij al bij Jacaranda Hardewaren in Brakkenvel? Wel, ons hardewarenwinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brakkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Right, dit was ons bietjie liedjie wenner, Renier, wat gekies het daar vir Joan Jett of sweets met I Love Rock'n'Roll. Baie net een lekker liedjie. Ek moet jou ongelukkig groet, baie dankie vir die heerlijke weekse saamkeier, dankie vir vandagse saamkeier op hierdie vrijdag. Ek gaan oorgie aan jou, aan Hein van Wyk, daar met die huiswaarsprogram tot en met Siewier. Vanavond Siewier is Johan Brand in die huis, as ek die mis het die met die versoekprogram. En dan moet die misloop van 9 tot 12 heerlijke remix muziek. So van my of Royce, klim af, dis waarmee ek uitspeel. Tot maandag, cheers.

0: της FM Nice.
1: Buenas tardes, goedemiddag aan jou. Je zag een schakel op RTCWM, Joost Dansie en Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor je nieuws.

Hartelijk goedemiddag aan jou, bye bye, welkom. Het is 13 minuten weer af. Over 4. Ach, maar. Ja, dit is 13 minuten over 4. Ik maak zo'n grap aan jou. Het is 13 minuten over 4. Amper geen dag is aan, nee. Maar geen hoog sê die son nog. Hopelijk dan bij jou ook. Maar het is 13 minuten over 4. Amper kies tijd voor handelsbreekbaar. Ons begin met die programma. Natuurlijk huiswaarts en Madain. Rechtstreeks op die zenders van Harties FM. Die wil ons dingen anders doen, maar die uitzending wat natuurlijk ook terzelfde tijd herlei wordt op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio daar in die Weskaap. Welkom aan iedereen elk. Vanmiddag in die program, lekker muziek, meer muziek is gesels vanmiddag, want daar is vrijdag, ons het wel woorddraai. So net na 4:30 sekonde is het woorddraai tijd. En dan het ons 5:00 vir jou weer een nieuwsbulletin met streeks weer en die winner van woorddraai se keuse van muziek. Dan tussen 5:00 en 6:00 namiddag, nieuwe vrijstellings vrijdag. Al daar die nieuwe Afrikaanse en nieuwe, kan ons sê, nationale Engelse treffers wat vrijgestel is hierdie week of dan vandag. Beskikbaar tussen 5:00 en 6:00 op jou gunsteling radio. Ons gaan ook kyk na die verkeer so deur die program heen. Bring ons jou hoogte van die verkeer. Jy is welkom om ons in te lig as daar verkeersprobleme is. 061-511-2602.

Meneer Hals, gaan we vinnig kyk naar die verkeer wat aan ons verskaf word hier iTraffic. Daarna gaan ons vinnige handelsbreek neem en terugkom met lekker muziek in die 80er jare. Ons hartelijk goeiemiddag aan jou. Kom eens kyk wat op die paaie gebeur vanmiddag. Hier het ons uit KwaZulu-Natal vier op die N3 Noord. Dit is die afrit vanaf Harigwala. Daar is een probleem met een stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Harigwala. Die linkerbaan is tans gesluit. Ook die N2 Noord, afrit vanaf die M7, stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M7, die rechterbaan is gesluit.

0: Nou, kom ons kijken vinnig hier naar Kaapstad. En in Kaap het ons terugvoering gekregen van stilstaande voertuig op die N2 ingaande. In een westelijke richting, dus die afrit vanaf Spine Road, die M32. Wees voorzichtig daarbij daar die afrit in die richting van Mieuweg. Kom eens kijken hoe Gauteng of ons enige terugvoer hiervan probleem het. Zelfs ook verder in die Weeskaap, dat moeilijk. Nog steeds ook hier stilstaande voertuig op die op Van Riebeekstraat. Van Riebeekstraat in de richting van die R300 Zuid. Dan ongeluk, of nee, dit is eerder nie ongeluk. Dit lijkt voor mij soos druk verkeer. Hier in Kaapstad, Black River Parkway, die M5 Zuid afrit bij die N2 uitgaande. Baie druk verkeer daar op Black River Parkway in die richting van die N2 rij voorzichtig. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande westelijk afrit vanaf Durbanweg, veroorzaak op inhoping van verkeer. Druk verkeer ook in Kaapstad op die N1 ingaande, die afrit bij Laar Kerkstraat, dis die M176. Baie druk verkeer daar is gezet op die N1 ingaande, bij daar die afrit bij Laar Kerkstraat. Oeh, is baie druk verkeer in die Kaap, allemaal wil huis toe gaan. Die R300 Zuid, daar is ook druk verkeer, afrit vanaf die N1. Daar die druk verkeer op die R300 Zuid, is bij die afrit vanaf Ou Parelweg. Vanaf is het al wat die verkeer aan betreft, geen ander druk verkeersprobleme nie. Ons hou je op hoogte van sake soos wat het vorder. Kom ons neem een handelsbreek en dan lekker muziek tot en met woord draait het.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velverouderring, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Nou jongens, jullie kennen deze woorden, weet je, dat is tijd voor woorddraaien. Of soms een beetje muziekspel, ik speel. En al die gerilde, kan ik zeggen, deelnemers zitten nader aan je radio. Woorddraai inderdaad, Ronel Pieters, je is helemaal recht. Strandblakjes van Bloemfontein, wat zie je, dat is tijd voor woorddraai. Vanmiddag is het bijna makkelijk. Ik wil er ook een uitdraad moet geven. Misschien moet ik wel niet zeggen. Het is iets waarvan verliefd is bij jou. Het is toch maar iets waarvan verliefd is bij jou. Ons gaan echt vol met die muziek van Chris Norman. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedje. Dan een van die Bad Boys Blue. En dan een liedje van die Beach Boys. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie. Dis iets waarvan verliefd is, baie hou. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai. 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

die man het gisteren verjaardag, maar niet te ben. Liever laat is nooit, nee. Dus die Britse zanger David Essex. Ondeven David Essex. Wat verjaardag, te wel dan, sir. En congratulations on your birthday. Dat was die, die man wat Silver Dream Machine bekend gemaakt had. Doe jij? Kom eens kijken zo'n beetje naar zijn loopbaan. Weer eens bij geluk aan David Essex. Hij is gisteren, het is even verjaarsdag gevierd. David Essex, born Mr. David Albert Cook, was born on the 23rd of July, 1947. He's an English songwriter, singer-songwriter and actor. From 1973 to 1994, he had 19 top 40 singles in the UK, including the number one, and 16 top 40 albums. Well done. He is 79 today. Hij is nu 79 verjaag vandaag. Hij leeft nog steeds. Hij treedt steeds op van tijd tot tijd. En zijn optreden is het reeds in 1963 begin. Toen ik geboren is. Now this man loved playing football. Just a little bit more about him. He did not answer any of the questions in the 11 plus exam for entry into a grammar school. So that he could ensure he attended Shipman County Secondary School, where he knew they played the game. It's an interesting man hierdie geweest. Bietjie stout as jy my vra, né? Well done and bye bye geluk, David Essex, met jou verjaarsdag, meneer. Hier is Silver Dream Machine, dan hold me close and rock on.

0: FM, nieuws.
1: Wel een aardige goedemorgen, joh. Het was pas 5:00, de State View Nieuws op Artis FM, jouw station in Riebeek Valley Radio.

0: Sy ons kan kom hard is FM, jou stans hierdie Big Valley Radio, by kans kwart oor 5, en ons het so pas geluister na Dans die Vlamme Dood van Jay, aangevraag dier ons wenner van Boerdraai vandag, Ronel Pieters. Ek moet sê, ons het ook een tweede deelnemer gehad, Ronel, ook een Ronel, kan jy geloof, Ronel van de Merwe, maar Ronel is daar van Douglas in die Noordkaap, en sy het gesê, sy wil nie enige muziek waar, sy het nie deelgeneem vir die lekkerte. Sy het tweede gekom, so twee Ronelle, maar Ronel Pieters, ons wenner daar uit Bloemfontein. Ons gaan dan gauw kyk na die weer vanmorgen, jou minimum en maximum temperature, aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Eindelijk die minimum en maximum temperature vir die streek. Ons kyk dan die streeks weer, bykie later, na die 6 uur is vandaan, sal ons kyk dan die nationale weer. As ons vinnig die weerkaart oopmaak, harte bespoort morgen, saterdag, minimum 5, maximum 20. Ek sien sondag is dit ook een minimum van 8 en een maximum van 20, matige temperature, maandag 8, 22. Dan vinnig kyk ons daar in Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie, Brackenfell, morgen saterdag 6, minimum 21, maximum, sondag 6, 23. Ook een lekker sonnige dag, geen kans op reen nie. Dan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat inskakel vanuit Riebeek West in die Westkaap, via die senders van Harties FM. Ons hele temperatuur morgen daar in Riebeek West is minimum 7, maximum 22. En dan sondag nog een baie lekker dag in Riebeek West. Sondag lyk dit vir my soos een minimum van 8 en een maximum van 26. Het gaan op tot 26 morgen. Sondag, ja, hoe kan ek nou sit in mekaar lees? Kom ons probeer weer. Riebeek West, morgen, saterdag, 7 minimum, 22 maximum, en sondag minimum van 8, met een maximum van 26, wat daar in Riebeek West verwacht word. Dit is dan ons streeks weer, ons verskaf, dier die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons neem een vinnige handelsbreek, en daarna is dit natuurlijk Nieuwe Vrystellingsvrijdag.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hartelijk goedemiddag voor jou, aan jou. En het is tijd voor je nieuwe vrijstellingsvrijdag. Dus al daar die nieuwe Afrikaanse in. Nationale Afrikaanse. Wacht, kom, ik stel het zo. Het is die nieuwe Afrikaanse muziek en ook die nieuwe Engelse muziek. Die nationale vrijstellings, wat ik aan jou bekend maak vanmiddag. En aan jou dirigeer en bekend stel, moet ik zeker zeggen. Die muziek is niet noodwendig, reeds deel van die speellijst, maar kan aanbeveel worden, of mag aanbeveel worden, als deel van die speellijst.

0: Kom eens kijken of ons VO daar die nodige nieuwe muziek kan bieden vanmiddag. En nieuwe vrijstellingsvrijdag, elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Nou, die groep Millennium het ook een nieuwe liedje vrijgestel. Vandaag het het juist die licht gezien. Millennium, wat eindelijk een Suid-Afrikaanse rockgroep is. Maar hier is hulle vanmiddag met hulle splinternieuwe enkelsnit Brooklyn Bachelor. Geniet om hier op nieuwe vrijstellingsvrijdag.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Je zijn als Galk bij Artis FM, je oostatie Riebeek Valley Radio, vrijdagmiddag, dus nieuwe vrijstellingsvrijdag. Schrijf dan al die niet-Afrikaanse en Engelse vrijstellings, die nationale vrijstellings. Onze baas gehad, energie van Lissy Basson, Ver Vrij, en voor de nieuwe in van Millennium, Brooklyn Bachelor. 28 minuten na 5. Hier is een van een kunstenaar met die naam van Meinhard en is geel kitaars, geplinteriet en kraakvars.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: pas een aantal liedjes geluisterd wat er iets laatst week vrijgesteld is. Maar voor de eerste keer lucht het krijg hier op Harties FM. Dat was energie van Adam Das en Liesel Pieters. En dus rotsvast. Net voordat het ons ingaat van Tamlin Wissels, namelijk Ego, ook splinter niet in kraakvars hier op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Hier is een wat vroegdag vrijgesteld is, die is Stefan Visagi. Nou, binnenkort gaan Stefan ook voor ons kom keier hier in die hart, die sê vir Marlee. Binnenkort. Ek denk dat hierdie week wat kom, as ek het nie mis het nie. Stefan Visagi het een nieuwe liedje vrijgesteld met die naam van Reisiger na More. Beskikbaar op alle digitale platforms. Nou ja, kom ons hoor het link, hy splinter niet in kraakvars op jou radio. Stefan Visagi.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Rustig het nog horen, het ons gehad van Steven Wissage. U volgens het op met de liedje wat reeds last week vrijgesteld is. Ik kan dit elke week van overhand zo'n beetje doen. Je iets in iets speel van last week ook. Zoals hier een van Rugan Brissot, Millie Lande, wat last week vrijdag reeds vrijgesteld is. Maar nog steeds niet in kraakvarsers. Ons gaan nou van een handelsbreek nemen. En dan gaan ons terugkomen met nog nieuwe muziek van Louis van Lille. Water in mijn handen, hier een nieuwe vrijstellingsvrijdag.

Wel, dit is dan die einde van ons nieuwe vrijstellingsvrijdag op die vrijdag die 24ste van juli. Ons maak volgende vrijdag weer so tussen 5 en 6 namiddag. Dat het van die muziek en dalk nog andere nieuwe vrijstellings kan je ook morgen hoor tussen 3 en 5 in die program natuurlijk Focus Logic Top 20. En dan morgen werkt die Focus Logic Top 20 tussen 3 en 5 namiddag. Wat die programma betreft, maak ons volgende vrijdag weer so tussen 3 en 5. Alliewe Dertje, groetnis tot dan.

0: Artis FM. Nice.
1: Hartelijke goedenavond aan jou. Dat is op die kop 6 uur in tijd voor jou Nice. Die voorzitter van die parlementse afzettingscomité, Magashule Gana, zei zal rechtsadvies inwinnen om vast te stellen in wat er mate die comitése werk geraakt zal worden. Dat volgt nadat die Hoge Rechtshof vandaag het tussentijdse hofbevel aan president Cyril Ramaphosa toegestaan heeft om die comitése werk tijdelijk te staken. Hangende die uitkomst van Ramaphosa's herzieningsaanzoek. Ramaphosa vraagt die hof om die artikel 89 paneel zijn palapala verslag te herzien en terzijde te stellen. Die afzettingscomité is in die leven geroep na een beslissing van die constitutionele hof in mei dat onderzoek ingesteld moet worden of Ramaphosa uit zijn ambt verwijderd moet worden. Die comité heeft al verschillende vergaderings gehad insluitende om moedelijke getuigenisleiders te bespreken. Gana zei zover hij verstaan wordt niet die comité's openbare settings gekeerd. Volgens hem zal die comité verdere terugvoering geven zodra hij die uitspraak bestudeert. De traditionele geneesheer van Kwamashu in het noorden van Durban is in hechtenis geneem in verband met die moord op een ANC-jeugdlegalid en 2 metropolitiebeamtes in 2020. Het aan bewering opdracht gegeven dat die moorden moet plaatsvinden omdat hij vermoed heeft dat een van die beamtes, Lindukulu Madonsela, in een verhouding met zijn vrouw was. Die jeugdlegalid Tamzanga Kakasabashe is na bewering per ongeluk buiten sy huis in die Mpumalanga township doodgeschiet, omdat die moordenaars gedink het hy is Madonsela. Madonsela is 14 dagen later by sy huis doodgeschiet toe een collega Ndumiso Tusi hom kom oplaai het vir werk. Albei is dood. In totaal is 6 verdachtes nou in verband met die moorde in hechtenis geneem, insluitende een ANC-takcomitee-lid van Hammersdale, Holy Georgie. Die traditionele genezer sal na verwachting maandag in die Hammersdale hof verskyn. Een 29-jarige ontvoeringsslagoffer is gered en 6 verdachtes is in hechtenis geneem in een politieonders optrede en welkom in die Vrystaat. Die politie sê die man is by sy huis in Steinswil ontvoer waarna sy familie eise vir 'n losprys ontvang het. Die slagoffer is in die motorhuis van 'n woning in Flamingo Park gevind met beserings aan sy kop, hande en voete. Die politie het beslag gelê op 2 vuurwapens, ammunisie en 3 voertuie waarvan een as gesteel in Winburg aangemeld is. Die verdagte sal na verwagting maandag in die Landdroshof in welkom verskyn. Duitslandse minister van Buitenlandse Sake Johan Weidpool sê Suid-Afrika is een onontbeerlijke lid van die G20, al is Suid-Afrika nie na vanjaarse beraad in Amerika genooi nie. Weidpool het in Pretoria gepraat op een gesamentlike mediaconferentie met sy Suid-Afrikaanse ambtsgenoot Ronald Lamola. Weidpool sê Duitsland is gereed om te verseker dat Suid-Afrika's stem binnen die G20 gehoor word. Ons om wil sy land ook verseker dat Suid-Afrika se volle lid van die G20 terugkeer. Whitepool het ook aangedui dat Suid-Afrika Duitsland se belangrikste vennoot in Afrika bly. Hy sê 'n versterkte strategiese vennootskap tussen die twee lande sal help om samenwerking op die gebied van handel, onderwys, konflikoplossing en multilaterale instellings te versterk. Die dodetal na die jongste oor en weer aanvallen tussen Rusland en die Oekraïne het tot meer as 22 gestyg. Owerhede in die Oekraïne het minstens 16 sterftes aangemeld. 10 mense is dood en sowat 100 is beseer in missielaanvallen in en om die hoofstad Kiev. 5 mense is ook dood in 'n aanval in die oostelike stad Sloviansk. Een van die aanvallen naby Kiev het 'n militêre uitstalling op 'n opleidingsterrein geteiken, wat deur verteenwoordigers van die Oekraïnse verdedigingsbedryf bygewoon is. 'n Vegvliegtuig in Roemenië het ook 'n Russiese hommeltuig afgeskiet wat in die land se lugruim beland het. Intussen is 6 mense dood en 26 beseer in 'n Oekraïnse aanval naby die stad Kirov in Rusland. Oekraïne het ook nog pakhuise aangeval van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar Wildberries in Sint-Petersburg en omliggende gebiede.

Kijk, tenslotte in die nieuwsbulletin naar jou handelsdienst en geldzaken. Dat is jouw laatste financiële verslag van die dag. De randse verhandeling tegenover die dollar is dan R16,79. Die rand staat tegenover die Britse pond op R22,40. Die rand verhandelt tegenover die euro tegen R19,12. En die prijs van goud is tans $4,073.78 per fyn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $97.39 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6:00 op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word maandagochtend om 7:00.

Alles dem te kijken naar morgense temperaturen, jouw minimums en maximums, aan ons verskaf door ChatGPT. Kom eens kijken of ik hier vanaf wat gebeurt in die wereld wat die weer aan betreft. Als ons opmaak, ik wil net gewoon vinnig kijken, Hartebees Poort of ons om ook een aanduiding heeft. Hartebees Poort, 4 morgen in de ochtend en 23 dier die dag. So 4 morgenochtend en dan 23 dier die dag. Dus Hartebees Poort. Kom ons kijken naar die rest van Zuid-Afrika en Johannesburg. 7-17, Pretoria 10-21, Mahikeng 10, maximum 19. Mbombela of dan Nelspruit 12-20, Polokwane 7-21. Bloemfontein 9, maximum 20. Kimberley 12, maximum 21. Durban 16, maximum 22. Nou, die meeste van die dorpen en stede in Suid-Afrika is gedeeltelik bewolk. Hier en daar een heerlijke sonnige dag, soos in Johannesburg en Pretoria. Port Elizabeth, morgenochtend 8 graden, minimum 19, maximum. Kaapstad, ook een lekker sonnige dag, minimum 7, maximum 17.

0: Ons kijken een beetje wat op die verkeersfront aangaan. Als daar nog iets aangaan. Dit is natuurlijk hier die verslag aan ons verschaf. Door iTraffic. Ons beginnen in die Ooskaap. Daar is ook probleem in die Ooskaap. Maar net hier die ene geval van een stilstaande voertuig op die N2 in Port Elizabeth. In de westelijke richting. Dus die afrit vanaf Uitenageweg. Stilstaande voertuig daar op die N2 westelijk, daar bij die afrit bij Stanford Road. Rij alsjeblieft voorzichtig daar. Dan in Gauteng, die N3 westelijke voorbijgang, afrit vanaf Van Buren. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na Van Buren. Dan die N1 westelijke voorbijgang in de zuidelijke richting, die afrit bij die Gouwe Hoofweg. Stilstaande voertuig op die N1 Zuid. Dat is net voor die afrit daar vanaf die Gouwe Hoofweg. Die N1 westelijke voorbijgang in de noordelijke richting. Afrit vanaf die N17. Stilstaande voertuig op die N1 Noord. En bij die afrit bij Albert Tina Sisuluweg. Ons kyk na ander gebiede, ander areas moontlik wat ook probleme mag hê. KwaZulu-Natal, daar's 'n incident gerapporteer op die N3. Lyk dit vir my hier suidelik afrit vanaf Umlaas op die N3 suid by die afrit vanaf Umlaas, die linkerskouer van die pad is daar beïnvloed en gesluit. In Kaapstad op die R300 Noord, afrit by Ou Parelweg, dis die R101, stilstaande voertuig op die R300 Noord, by die afrit by die N1, die rechterbaan is gesluit, ook stilstaande voertuig op die N7 Suid, afrit vanaf Malibongwe, die stilstaande voertuig daar op die N7 Suid, is net na die afrit vanaf Malibongwe. Sal van ons verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie, en jou volgende verkeersverslag is eerst weer volgende week maandag in die ontbijtskof. Dis 29 minuten na 6, daar is nie, jy kunst na 3 spel vanavond nie, net lekker muziek. Hier is een van hulle, Carly Rae Jepsen met Runaway With Me.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

0: Zo komen we ons aan het einde van nog een programma, nog een uitgave van Zwart Zomerduin. Hier een liedje van je zo pas geluisterd, is een nieuwe vrijstelling, bedacht vrijgestel. Steve Ashley met Heil bij mij. Laat weet mij wat je denkt van die liedje. Ik denk dat verdient elke plek op ons speellijst. Verdien dank een plek. Dus Steve Ashley met Heil bij mij. Maar nou ja, 42 minuten na 6. Ik hoop je gaan een heerlijke vrijdagavond. Ik hoop je gaan een heerlijke nachtrust. En onthou, heerlijke ononderbroken muziek tot 10 uur vanavond. En vrijdagavond thuis. En dan het ons natuurlijk morgen. Het ons weer zaterdag geluid. En dan morgenmiddag kan je er echt weer samen met jou van 3 uur af. En die programma natuurlijk. Die Focus Logic Hardies FM Top 20. En dan onthou ons programma, die boerenmuziekprogramma, Boeren op Skop tussen 5 en 6. En dan van 6 tot 8 morgenavond is het Volume Winkel Samadijn. Die programma waar jij die spelers bepaalt door middel van jouw liedje verzoeken. Hallo, baie dankie vir allemaal wat samengekeer het. Het was lekker saam met jou. Ons gaan vrijdag aan thuis vir jou bring, net na die handelsbreek. Vrijdag aan thuis wat vanavond wegval met Bananarama Venus. En met dit gaan ek jou groet. Tot morgenmiddag om 3 uur van my kant af. Tot dan. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ja, welkom aan Troy, is die eerste keer hier saam met ons op TikTok. Hier gaan het erop, Boeta, en dit is jou muziek wat ons hier speel. Dit is Versoektyd, dit is een program waar ons die muziekkeuse van ons luisteraars speel. Volgende ene, Kenny Roy, Kenny Rogers, The Gambler, Kurt Darren, se Loslappie, Bonnie M. Going McWest en Neil Sommers, Mozambique, my nou. Roy, ons is van Brackenfell op die internet, dis waar jy ons hoor. Geniet die muziek, kan jy saam, stuur jou liekie, ek speel om vir jou.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: speel jouw statie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie.

0: Jouw taal.
1: Jouw taal.
0: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw stas.
2: Ja, ik moet hem zeggen.